is Ewald van Liemt met het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

is Ewald van Lint met het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws. Where the music never stops.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de 3e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. In de moordzaak op de Britse politica Anne Widdecombe heeft de politie een nieuwe verdachte aangehouden. Het is een 28-jarige man. Hij zit vast voor verhoor. Eerder was een 26-jarige verdachte vrijgelaten. De 78-jarige Widdecombe werd donderdag in haar woning gevonden. Ze was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. De politie zegt geen informatie te hebben die op een politieke motivatie voor de moord wijst. En Noorse hulpdiensten hebben zich pijnlijk vergist bij een zoektocht naar een vermiste 85-jarige man. Ze dachten de man gevonden te hebben en zetten de zoektocht stil. Maar later bleek dat dit een andere man was. De zoekactie werd weer opgestart en uiteindelijk werd de juiste vermiste man in goede gezondheid teruggevonden. De dienst gaat onderzoeken hoe de vergissing heeft kunnen gebeuren. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws.
6: Where the music never stops.

0: this is with you.
1: More power, more energy.
2: 891.
1: We are the mighty KBC.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. In de moordzaak op de Britse politica Anne Widdecombe heeft de politie een nieuwe verdachte aangehouden. Het is een 28-jarige man. Hij zit vast voor verhoor. En Noorse hulpdiensten hebben bij een zoektocht naar een 85-jarige man een verkeerde man gevonden. Nadat bleek dat die het niet was, werd de zoekactie weer opgestart en werd de juiste man gevonden, in goede gezondheid. Het weer, het is vrij helder, met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In de Albanese hoofdstad Tirana hebben duizenden mensen opnieuw gedemonstreerd tegen premier Edi Rama. Ze protesteren onder andere tegen de bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. De grondaankopen zouden onwettig zijn en met vervalste eigendomspapieren tot stand gekomen. De zaak wordt door de Albanese autoriteiten onderzocht. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de 3e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. Het weer, het is vrij helder, met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur verdraging.

0: met de hoofdpunten van het radionieuws. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. In de Albanese hoofdstad Tirana hebben duizenden mensen opnieuw gedemonstreerd tegen premier Edi Rama. Ze protesteerden onder andere tegen de bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de 3e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In de Albanese hoofdstad Tirana hebben duizenden mensen opnieuw gedemonstreerd tegen premier Edi Rama. Ze protesteren onder andere tegen de bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. De grondaankopen zouden onwettig zijn en met vervalste eigendomspapieren tot stand gekomen. De zaak wordt door de Albanese autoriteiten onderzocht. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de 3e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderwerp opgewacht door de politie. Uit een test bleek mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens een jaar en een forse boete. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het raam.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
1: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
1: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. In de Albanese hoofdstad Tirana hebben duizenden mensen opnieuw gedemonstreerd tegen premier Edi Rama. Ze protesteerden onder andere tegen de bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de 3e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
8: Breek.
9: Ja, Breek, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
8: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
9: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
8: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
9: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
8: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
9: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
10: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
8: Breek.
9: Ja, Breek, kom maar.
8: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
9: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
8: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
5: Koop je CB bij KBC.
11: Roger.
5: Ga naar kbcimport.com.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald, die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde, zigzaggend door de tunnel die maar twee rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens een jaar en een forse boete. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: ABC. The Giant.

0: de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. Een schietpartij op een salsa-festival in het Canadese Toronto heeft gisteravond aan 2 mensen het leven gekost en er vielen 4 gewonden. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders nu al volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
3: Oh, is mooie Turkse fluit.
2: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
3: Oh, dat is mooi.
2: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
4: ABC. The Giant Jukebox.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitser een vlindertelling. De Vlinderstichting roept op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Gorkum staat 3 kilometer file bij knooppunt Lunetten. Door politieonderzoek zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten.
2: ABC. The Giant Jukebox.

0: Mensa-relatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dan een file op de A7 Heerenveen-Hoorn bij de afsluitdijk 3 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Gorkum. Dus afrit de beeld en knooppunt Lunetten 3 kilometer file door politieonderzoek. 20 minuten vertraging, er zijn 3 rijstroken dicht. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht bij Utrecht 2 kilometer file.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. En netbeheerders zijn op verschillende plekken in Nederland bezig met het neerzetten van nieuwe transformatorhuisjes. Er moeten er tot 2040 zo'n 50.000 bijkomen. Vanwege de weerstand van omwonenden tegen de elektriciteitshuisjes organiseren sommige gemeenten en netbeheerders ontwerpwedstrijden, zo meldt de NOS. In Utrecht was een van de winnende ontwerpen er een met het stripfiguurtje Nijntje op de muur. Elders wordt ook veel groen voorgesteld om de bouwsels te camoufleren. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Almere richting Gorkum staat tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten 4 kilometer file. De vertraging is 20 minuten, er zijn 3 rijstroken dicht. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht 3 kilometer file.
7: With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Amerika is zaterdagavond op 71-jarige leeftijd de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling aan een hartstilstand overleden. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Groningse Nieuwe Pekela is de nachtopvang niet meer in gebruik sinds het Rode Kruis de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft stilgelegd. De organisatie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht niemand naar de opvang is gebracht. Het Rode Kruis hielp bij het instappen in de bussen, maar stopte afgelopen vrijdag met de hulpverlening vanwege verschillende incidenten. Volgens de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zijn er 150 extra plekken in de noodopvang gerealiseerd. In de buurt van Gouda is het treinverkeer weer opgestart nadat eerder vanmorgen de stroom uitviel. Door de storing reden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn. Ook reden er minder treinen van en naar Utrecht. De oorzaak van de storing is volgens een ProRail-woordvoerder ondertussen achterhaald. Er bleken verschillende defecten in een relaishuis te zitten van waaruit wissels en seinen worden aangestuurd. Rond Gouda rijden bijna alle treinen weer, alleen tussen Gouda en Zoetermeer loopt het nog niet zoals gebruikelijk. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. En het ministerie van Externe Zaken in India laat weten dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Aan boord van het schip bevonden zich 11 Indiase staatsburgers. Tot dusver zijn 10 mensen gered. Het Indiase ministerie veroordeelt de aanval en zoekt met de autoriteiten van Oman naar de vermisten. De VS meldt dat Iran achter de aanval op het schip zit, maar de Iraanse revolutionaire garde zegt dat er alleen maar waarschuwingsschoten zijn gelost. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens een half uur vertraging. Op de A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Lunette 10 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij Everdingen ook 10 minuten vertraging.
4: Mighty KBC, where the music never stops.

0: Jouw hits, jouw station. Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In het Groningse Nieuwe Pekela is de nachtopvang niet meer in gebruik sinds het Rode Kruis de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft stilgelegd. De organisatie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht niemand naar de opvang is gebracht. In de buurt van Gouda is het treinverkeer weer opgestart nadat eerder vanmorgen de stroom uitviel. Door de storing reden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. En het ministerie van Externe Zaken in India laat weten dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier door grenscontrole. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Lunetten 10 minuten oponthoud. En ook op de A27 verderop bij knooppunt Everdingen is de vertraging ook nog eens 10 minuten.

Badlands. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits van de Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: mag.
1: Wat mag?
0: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
0: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht zijn twee personen bij een schietpartij in Wassenaar gewond geraakt. De politie meldt een 42-jarige verdachte uit Wassenaar te hebben aangehouden. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. De politie wil niets kwijt over de slachtoffers en hoe zij eraan toe zijn. Bekend is wel dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. De burgemeester van Wassenaar, Leendert de Lange, heeft gereageerd op de schietpartij en zegt dat dit niet thuishoort in een veilig Wassenaar. Gisteravond heeft de politie bij een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een 29-jarige man opgepakt. Eind vorige week trokken het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich terug omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. Gisteravond ontstonden er verschillende opstootjes. Er brak een vechtpartij uit toen een oudere vluchteling een trap kreeg van een andere man. De politie meldt niet verantwoordelijk te zijn voor de beveiliging van het terrein en toezicht, maar wel op te treden mocht dat nodig zijn. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. In het zuiden van Spanje heeft de brandweer de natuurbrand die aan 12 mensen het leven heeft gekost onder controle. De brand brak afgelopen donderdag uit en wist zich razendsnel te verspreiden. De regio-president van Andalusië, Juan Manuel Moreno, schrijft op sociale media dat de 1000 mensen die geëvacueerd waren geleidelijk weer naar huis mogen gaan. Het weer, de zon schijnt uitbundig, bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel is de vertraging 20 minuten. A16 Breda Rotterdam bij Dordrecht een kwartier oponthoud door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. En door een autobrand is de N62 Borselen Terneuzen in beide richtingen dicht bij Hoek.
7: The music never stops.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Afgelopen nacht zijn twee personen bij een schietpartij in Wassenaar gewond geraakt. De politie meldt een 42-jarige verdachte uit Wassenaar te hebben aangehouden. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. Gisteravond heeft de politie bij een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een 29-jarige man opgepakt. Eind vorige week trokken het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich terug omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. Gisteravond ontstonden er verschillende opstootjes. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. In het zuiden van Spanje heeft de brandweer de natuurbrand die aan 12 mensen het leven heeft gekost onder controle. Het weer, de zon schijnt uitbundig, bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat bij knooppunt Del een file van 7 kilometer. Vertraging is 10 minuten. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. De rechterrijstrook is dicht, ook de afrit is dicht. Kost je ook 10 minuten. En door een spoedreparatie op de A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Lunetten ook 5 minuten oponthoud.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De regering van Qatar heeft bekendgemaakt dat oud-emir Hamad bin Khalifa Al Thani is overleden. Hij stond bekend als de grondlegger van het moderne Qatar en zwaaide van 1995 tot 2013 de scepter over de golfstaat. Hij nam halverwege de jaren 90 de macht van zijn vader over en droeg deze in 2013 over aan zijn zoon en de huidige emir Tamim. Hamad was ook de grondlegger van de nieuwszender Al Jazeera en is 74 jaar geworden. Iraanse media laten weten dat een Iraanse militair bij Amerikaanse aanvallen om het leven is gekomen. Dat zou gebeurd zijn bij een aanval van de VS op de haven van Yask in het zuiden van Iran. De Verenigde Staten beweren afgelopen nacht 140 Iraanse militaire doelen te hebben aangevallen. Iran viel daarop Amerikaanse krijgsdoelen in de regio aan. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. Het weer, de zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 50 kilometer file, maar de meeste files leveren niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten op onthoud. Op de A27 Almere-Gorkum bij Lunette is de vertraging een kwartier. Komt door een spoedreparatie, de linkerrijstrook is dicht. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Afgelopen nacht zijn twee personen bij een schietpartij in Wassenaar gewond geraakt. De politie meldt een 42-jarige verdachte uit Wassenaar te hebben aangehouden. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. Gisteravond heeft de politie bij een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een 29-jarige man opgepakt. Eind vorige week trokken het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich terug omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. Gisteravond ontstonden er verschillende opstootjes. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. In het zuiden van Spanje heeft de brandweer de natuurbrand die aan 12 mensen het leven heeft gekost onder controle. Het weer, de zon schijnt uitbundig, bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De 23-jarige Brabantse rolstoeltennisspeler Niels Vink heeft voor het vierde jaar op rij Wimbledon gewonnen. In de finale won Vink van landgenoot Sam Schreuder met 6-1 en 6-3. Voor Vink is het zijn vijfde opeenvolgende Grand Slam winst. Eerder dit jaar won hij ook al de Australian Open en Roland Garros. Vorig jaar won hij de US Open en Wimbledon 2025. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. En de Oekraïense president Zelensky meldt dat zijn land het politieke beleid gaat veranderen. Zo zal het kabinet wijzigen en moet premier Julia Shviridenko plaatsmaken. Er moet voor het buitenlandbeleid een specifieke persoon met ruime ervaring worden aangesteld. Ook de binnenlandse politiek in Oekraïne zal veranderen en daarnaast zullen er wijzigingen worden doorgevoerd in de leiding van de rechtshandhavingsdiensten. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar hier en daar verschijnt ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is dicht bij Best door een ernstig ongeluk. Het verkeer vanaf Eindhoven kan het beste omrijden via Tilburg, dus over de A58 en de A65. Door dat ongeluk staat het ook vast de andere kant op, van Den Bosch naar Eindhoven bij Best. Daar ook een kwartier vertraging. Verder nog een korte file op de N62 Terneuzen Borselen bij de Westerschelde-tunnel. Daar ook 10 minuten extra reistijd. Miami Go!

We trapten af vandaag met een nummer van Giorgio Moroder. En we hoorden net Dravi Deutsche met Marmorstein und Eis en Bricht. Een enorme hit in Duitsstalig Europa, maar eigenlijk ook wel in de Benelux. We hebben heel wat luisteraars bij KBC Radio. Maar eigenaardig, mensen uit mijn eigen directe omgeving, die luisteren niet tot zelden naar mij. Ik zal ze eens vragen of ze het niks vinden. Eigenaardig toch? Nou ja, nu dan Diana Ross en de Love Hangover.

Achtereenvolgens hoorden we op zender in het midden van het blok van drie gedraaid The Undisputed Truth uit 1975 met Help Yourself. En net Bloem, vooral jong blijven. Ja, dat lukt toch moeilijk. Het is ook fijn als je ouder wordt, je krijgt nieuwe inzichten. Nou, snel door met nummers van de Doors, de Spencer Davis Group. Maar eerst de Doors en Light by Fire.

Zangeres Connie Fink komt in een interview door Cilia de Graaf uitgebreid aan het woord in het boek Van Amstel tot Noordzee. Connie zegt dat ze eind jaren 60 iedere zondag live zong met begeleiding door het VARA Dansorkest in het programma Ringo. Dat was een programma van Eddie Becker. Eddie kennen we nog van zeezender Radio Veronica, waar hij vele jaren het ochtendprogramma presenteerde. Eddie Becker, de man met de wekker. Hoe leuk wil je het hebben? Aardige man trouwens. Wat mij betreft blijft dat een leuke vondst hoor. Nou, ga voor meer info over dit boek even naar de webshop van KBC.

0: Het Zoute Uur.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De 23-jarige Brabantse rolstoeltennisspeler Niels Vink heeft voor het vierde jaar op rij Wimbledon gewonnen. In de finale won Vink van landgenoot Sam Schreuder met 6-1 en 6-3. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. En de Oekraïense president Zelensky meldt dat zijn land het politieke beleid gaat veranderen. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar hier en daar verschijnt ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is dicht bij Best door een ernstig ongeluk. Je kunt voorlopig beter omrijden via Tilburg over de A58 en de A65... Daardoor ook file de andere kant op van Den Bosch naar Eindhoven bij Best. Daar ook 10 minuten vertraging. Op de A6 Lelystad-Muiden tussen knooppunt Gooimeer en knooppunt Muiderberg is de vertraging op dit moment ook een kwartier. Daar is namelijk ook een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en ook de oprit is daar dicht.

0: Tweede helft alweer. We hadden The Police en So Lonely in America met Border. Op Middengolf en via de stream is dit KBC Radio. Tijd voor
1: KBC's Retro Top 3.

Leuk hoor, we hadden drie keer James Taylor achter elkaar in onze retro top 3. Ik vind het leuk, zo'n retro top 3. Maak er zelf ook één. En stuur dat dan via de mail naar studio@kbcradio.nl. Studio@kbcradio.nl. Vandaag heb ik haast. Ik heb mijn colbertje al aan en laat je achter bij Bill Medley en Jennifer Warnes. And I have had the time of my life.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op de A2 bij het Brabantse Best is een 29-jarige motorrijder overleden nadat hij in botsing kwam met een bestelbus. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag en hulpdiensten rukten massaal uit. De weg is in de richting van Den Bosch tot aan Bokstel afgesloten. De motorrijder uit Almere botste met een bestelbus en kwam daarna in de vangrail terecht. Volgens de politie gaat het nog wel even duren voordat de snelweg A2 weer wordt vrijgegeven. Iran heeft naast de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu ook Europese leiders op hun dodenlijst geplaatst. De leiders worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van Ayatollah Ali Khamenei. Dit schrijft een Iraanse krant. De Iraanse autoriteiten hebben nog niet officieel op het bericht met de 13 namen gereageerd. Op de lijst staan verder de Italiaanse premier Meloni, de bondskanselier van Duitsland Merz, de Franse president Macron en de aftredende premier van het Verenigd Koninkrijk Starmer. Vorige maand zijn in Duitsland zeker 99 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen. Toen verdronken 107 mensen. De meeste slachtoffers verdronken in rivieren en meren. 9 op de 10 waren mannen. Dat laat het Duitse Levensreddingsgezelschap weten. Dit is de grootste waterreddingsorganisatie ter wereld met 630.000 leden. Dat de meeste slachtoffers mannen waren, komt volgens de reddingsorganisatie omdat jongens en mannen vaker risico's nemen en de gevaren onderschatten. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar er is ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is dicht bij Best door een ernstig ongeluk. Je kunt het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A65... Op de A6 van Lelystad naar Muiden is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Muiderberg. Daar zijn 2 rijstroken dicht en is de vertraging 20 minuten.

0: jouw station. Jouw station.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Trekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers. En de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De 23-jarige Brabantse rolstoeltennisspeler Niels Vink heeft voor het vierde jaar op rij Wimbledon gewonnen. In de finale won Vink van landgenoot Sam Schreuder met 6-1 en 6-3. Zeker 99 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen. Toen verdronken 107 mensen. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar er is ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit waren de...
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is nog dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. De nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook nog een lange file op de A6 Lelystad-Muiden tussen Almere en knooppunt Muiderberg, 20 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
0: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Tijdens een ontmoeting met de pers zei Van der Burg dat hij begrepen heeft dat er wel een plan ligt. Op Bonaire zijn toeristenbusjes actief, maar inwoners kunnen niet bij een halte gaan staan om naar school of naar het werk te gaan. De afspraak was dat het openbaar vervoer vorig jaar zou starten, maar dat is al verschillende keren uitgesteld. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. De machinist probeerde de trein te stoppen, maar dat mislukte. De vrouw redde het leven van haar kind door de kinderwagen weg te duwen. Het meisje bleef daardoor ongedeerd. De politie onderzoekt hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio, CENTCOM, is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. CENTCOM zegt dat Iran geen controle over de zeestraat heeft, ook al kondigde het land een nieuwe sluiting aan. Vorige maand werd er door de VS en Iran een voorlopig akkoord gesloten, waardoor de straat van Hormuz voor de scheepvaart weer openging. Amerikaanse strijdkrachten zijn in de buurt om ervoor te zorgen dat de vrije doorvaart gegarandeerd blijft. 19 maanden nadat in Syrië het regime van Assad ten val kwam, is het nieuwe parlement in de hoofdstad Damascus bijeengekomen. Dat zou afgelopen maandag al het geval zijn, maar dat werd toen uitgesteld. Vorig jaar startte het nieuwe parlement met 2/3 van de 210 leden onder leiding van president al-Shara. Begin deze maand werd het resterende deel benoemd. Shara zegt voorstander van algemene verkiezingen te zijn zodra dat op het gebied van de infrastructuur mogelijk is. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het valt mee met het aantal files op de Nederlandse wegen. Wel problemen in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven-Den Bosch, want de weg is dicht tussen Best en Bokstel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Verder wat file aan de Duitse grens door grenscontrole op de A76... is dat het geval van Geleen naar de Duitse grens. Vanaf knooppunt Kunderberg is het oponthoud 10 minuten. En het is druk vanuit Zeeland naar Rotterdam op de N57. Tussen Port Zeelanden en Goede Reden ook 10 minuten vertraging.

0: The Giant Jukebox.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Op de A2 bij het Brabantse Best is een 29-jarige motorrijder overleden nadat hij in botsing kwam met een bestelbus. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag en hulpdiensten rukten massaal uit. Iran heeft naast de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu ook Europese leiders op hun dodenlijst geplaatst. Vorige maand zijn in Duitsland zeker 99 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen. Toen verdronken 107 mensen. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar er is ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door een ongeluk. De politie doet onderzoek, gaat even duren. Je kunt het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Verder vielen op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen nog iets meer dan 5 minuten op onthoud. Op de N57 vanuit Zeeland is het ook druk tussen Port Zeelanden en Goede Reden richting Rotterdam. Ook 10 minuten verdraging.

0: geluid van Middelgolf.
1: 891. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Volgens het Amerikaanse leger en president Trump is de zeeroute gewoon open en kunnen schepen er veilig passeren. Wel is dat scheepvaartverkeer sinds de Iraanse aankondiging van de sluiting van de straat van Hormuz sterk afgenomen. De spanningen liepen opnieuw op na Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad, na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. Burgemeester Van Zanen noemt Jekkers een Haags icoon dat de stad met al zijn muziek en cabaret landelijk op de kaart heeft gezet. De 75-jarige Jekkers is bekend van zijn solowerk en van dat met het klein orkest. Eerder dit jaar kondigde hij aan definitief te zullen stoppen met zijn theaterprogramma's. En regisseur Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. De musical was bijna 16 jaar te zien en werd 3967 keer opgevoerd. Volgens de burgemeester heeft de voorstelling veel bijgedragen aan het historisch bewustzijn over de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag werd die allerlaatste uitvoering gespeeld, speciaal voor de cast en de crew van de musical. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging.
9: We

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden... na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad... na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. En regisseur Teup Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging.
5: Ja, Brik, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
6: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
5: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
6: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
5: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
5: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
7: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
6: Brik.
5: Ja, Brik, kom maar.
6: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
5: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
6: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
8: Koop je CB bij KBC.
9: Roger.
8: Ga naar kbcimport.com.
10: We are officially the hottest AM station.
11: Windkracht 6

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag volgens Palestijnse hulpdiensten zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een meisje van 9 jaar. 4 anderen kwamen om bij een droneaanval op Gaza-stad. Het Israëlische leger bevestigt een aanval op wat het een terroristisch doel noemt, maar zegt niets te weten van het incident waarbij het meisje omkwam. Sinds het staakt het vuren in oktober zijn volgens de autoriteiten in Gaza alweer ongeveer 1100 mensen gedood. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van president Bashar al-Assad. Het parlement telt 210 leden, van wie het grootste deel is geselecteerd door een commissie die was benoemd door de nieuwe president Ahmed al-Shara. Critici vinden dat de regering daardoor te veel invloed had op de samenstelling van het parlement. Volgens de nieuwe machthebbers zijn vrije verkiezingen nu nog niet mogelijk door de gevolgen van de burgeroorlog. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
2: Stand by for Ron O'Brien.

0: jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turks fluit is mooiste fluit.
1: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
2: Oh, is mooie Turkse fluit.
0: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
1: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
2: Oh, dat is mooi.
0: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. Een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
1: Turkse fluit is mooiste fluit.
0: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
2: Oh, is mooie Turkse fluit.
0: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
1: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
2: Oh, dat is mooi.
1: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
3: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
4: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.
5: Run, Ogrim.

0: probably remember Herb Alpert more as a trumpeter instead of a singer. And he had a group called Herb Alpert and the Tijuana Brass. And he did a great big hit song called The Lonely Bull, which was an instrumental. I'm Ron O'Quinn, and I thank you so much for letting me be myself again.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de Republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. En een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Where the music never stops.

0: Zorgcafé. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. En een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
5: Turks fluit is mooiste fluit.
4: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
5: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
5: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
4: Oh, dat is mooi.
5: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
6: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
7: Jouw hit.
8: Radio.
7: Jouw station.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country-programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de Republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. En een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het 2e jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Where the music never stops.

is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Een onbekend aantal gewonden is naar het ziekenhuis gebracht. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het 2e jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een

0: zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Mighty KBC, where the music never stops.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.